stessa. Dip, dip, penny bosse, is het bord daar vergeten lang. Eden al voltooid, half geval, met halve vrede, waar die zon nog schaam loeg, kon knielen wijk, vooraf gebeden.

0: You're doing the most.
1: Ik liep mijn watch uit wit lankjes. En ik vond er waar is die paal. Ik zie nou ons dol uit meerkat. Wat loop voor het teerpad. Man met die karre geplaat. En een oud pietsroller staan aan een kant alleen. Het is redelijk droog die seizoen. Al is ons velde so hard so steen. Ons is die gras altijd groen. En jylle monde sal botter kan smelt. En jylle koop al ons spelers met geld. En die courant kan jy lees. Ons sal altyd daar wees. Al jaag jy vir os van die veld.

van 76. My visserman, vriend se pa. Ek hoor van 2-2 geweer. Iewers ploeg gejong deur. En ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug. Ek ruik het in bloem. En het laat my weer dink aan haar jaar. Al was ek nie dan, nog nie eers gebaar nie. Weet ek, histories is waar. Julle sal moet koes en moet keer. Julle kyk verniet op ons neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik door die blauw. Gooi jou hartje voor die reen, ruil je nooit alleen.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

0: voor de rij.
1: Ik zoek jou ondersteuning, want ik verkoop nu jenen. Die goedkoopste wat jij ooit zal kan vinden in die country. Jouw naam komt op een wachtlijst, want ik heb nog net die NP.
2: Dank u!

0: Wie speel bankrot?
1: Hey, boet jy staan met kunstbus, want alles raak nou brot. Bankrot!
0: Wie speel bankrot?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: No! Stop him.
5: Dames en like a triple L man, ACDC Highway to El Snotkop sê delicious met die remix wat ek die wank Sturgeon sê in a wereld vol biljoene. Nou wie moet ek vir een ding sê, as jy gehijacked word, is hier een van die beste dinge. Nie op luister weer maak, is het mooier, maar dit maak ook goeders, as die Michael sê hier so, die persoon wie die playlist gekies het, ons moet keier. Ek het geskit, my broer. So ek sal Marna en jou nommers maar met mekaar moet reel, Michael. Dat jylle mekaar maar ontmoet. Man.
6: Baie dankie, Marna. Jy was ons hijacker vandag, want elke vrijdag kan jy die triple L hijack. Al wat jy moet doen is begin die vrijdagoogend boodskap met hijack, jou kiese van 3 liekies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en dan trek ons om vir jou deur.
5: Easy peasy lemon squeezy, man. Is vrijdag, is Friday in the Bay, maak jy zang, wat gebeur hier? Ons maak het lekker, man. Ons maak het lekker. Is die maand, dan kyk ons weer bokke.
6: Nee.
5: Vandag 5:00 is dit op YouTube is die SA Champs in Australië, die Australia Champs, die old schools, AB de Villiers en daai tipe manne, was super super cool. It's a good weekend, man. It's a good weekend.
6: Kan 'n lekker wees. En natuurlik groot rugby ook hierdie naweek wat aangaan ook, die Stormers speel, die Bulls speel, Lions. Lucky.
5: It's a good weekend, man. It's a good weekend. It's a good weekend. So ja, het is wat het is. Hier op die lekker luisterstasie Grootberg Breakfast trots gebring en geborg deur Swift Electrical. Nou, Lies, as jy gaan kyk na Duitsland en al die wereld, het hulle die autobahn. Weet jy van die autobahn? So die autobahn het 5 bane.
6: Okay. All right?
5: So die autobahn het 5 bane en asseblief voor die mense my nou korrigeer en al uit die begoeders, maar die autobahn werk so, op jou heel linkerkantste baan kom ek sê nou maar, jy 60, dan ga jy 80, dan ga jy 100, dan ga jy 120. Die vijfde baan is dan nie een spoedgrens nie.
6: Okay.
5: So you can race as much as you want.
6: Oh wow, okay.
5: But God be with you, you go 100 in the 80 zone. Mm-hmm. They will arrest you.
6: Oh wow.
5: So jy het die kans om te doen wat jy wil doen. Nee, maar in die baan, ek gaan nou nie sê rij wat jy wil nie, maar daar is nie, ek gaan nou nie sê,
6: jy kan stadig rij van die grij.
5: Jy kan move, nie, jy is die move baan.
6: Ja, ek hou nie van dit nie, want as ek Johannesburg toe gaan, nie, dan, ek is altyd in die heel verste rechterbaan, en dan sê my GPS vir my, in 100 meters, turn left. Dan is ek so 7 baane verder, dan is ek so, ek weet nie,
5: Ja,
6: al wat my GPS ooit vir my sê as ek Johannesburg toe gaan is rerouting.
5: Dude, ja, ek
6: make a U-turn. Nee, ek gaan nou Pretoria.
5: Dit sê kom ek altyd, ek vat hom ver, man. Ja, ek vat hom ver. Maar wat ek, hoekom ek wel gesê het is, daar is nou iets nie beter as dit, as die autobahn.
6: Mm-hmm.
5: Want Texas is nou op a deal om die wereld se heel eerste roundabout op te maak. So roundabout is 'n traffic circle
6: van
5: Amerika. Met 8 bane.
6: Oh maar wat die een, in Frankrijk bij die
5: Arc de Triomphe.
6: Ja, bij die Arc de Triomphe is 5 banen.
5: Ja, yeah, I don't know, maar dat is gaas. Ik heb al daar gestaan, is crazy, maar hier is 8 banen. Nou, als je al wat anxiety in je leven gekregen, moet je niet naar je voeten kijken. Je moet niet naar je voeten kijken. Ik beloof het voor jou. You're not gonna be in a good place.
6: Als ik Texas toe gaan, gaan ik lopen.
5: Ja, you're not gonna be in a good place.
6: Geef van mij een paard, dus Texas.
5: Dude, I'll go.
6: Ek het nou up, cowboy.
5: Ek het nou vir Lisa die foto gestuur, net wat sy sien het, vant het een rikkie met al die goeders wat deerkom, daar sy.
6: Take
5: you by gutters on, it's crazy, man, it's crazy.
6: Nee, ek wil nie
5: want ek ben nog altijd op die autobahn gerei het. Ek ken nou nie alles, ek mag toch verkeerd wees met die info, maar nog altijd, om net om te jagen, I don't mind. Maar ja, dat is crazy.
6: Hoe is daar een bezigheid in die middel van hierdie?
5: Buccaneers, I know, right? My ding is dit altijd, as jy inkom aan die onderste en jy moet by die binnenste kant die in wees om weer verder op die buitenkant die in te wees, dit is een baie, skies, piep, piep, piep, piep, nee, ek is fine.
6: Ek kan nou klaar sê, die 3 mense in die single baan in die middel, alles verkeerd.
5: Ja, 100%.
6: Hulle, waarin wil julle gaan?
5: Ja, julle...
6: En so my leven gaan ek in een cirkel rij in Texas. Ja, ja. Wat doen jy? Ek kan nie uit.
5: You spin me right round, baby, round.
6: Ja.
5: Maar ja, dat is 9 minuten net voor die tijd van 8 hier bij Lekker Luisterstasie. Kom, eens gaan een beetje stalliger. Dat heb ik een van die treffers toe van die wereld, meneer Jan Blom. En hij sê groentrein, net die na verjaarsdag.
4: Jullie zon brandt op mijn gedachtes. Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, ons daar liefde.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jack Patterson, hierin is vir al die mermaids. Onthou, dan dit ten kool jou snoek. En toch is daar pikkie tyd dat ek incheck gauw, dat amal kan op een messages jy okay, ou, vir een tykie, was alles kan, nou, maar moet

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin getuie S gaan agter geslote deure voor Madlanga kommissie getuig. 'N Prokureur wat van pad ongeluk

leren. Daar heb ik jou gevraagd om mij rond te draaien. Jouw antwoord was toen ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog

0: haar niet. Wat in badden is.
1: Je kunt er zoek aan krokodillen. En nou maar mijn appelen, want ze weet niet waar ze brullen niet. Pampoer treft lak was lekker zeef. Speelt boerentunes, ik kon ze tien bloems wanneer die bakkie ziet.

0: Jack Sparrow in een Carlo Oreo kiss.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Mijn braaien smos, mijn waai, ja, mijn eigen paradijs. Met een choppie en je achterhand in een glaasje vol van ijs.

Vin Diesel, Feels Like I Do. Nelieke Snel, Snotty met Boerepompie voor die. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive, is een vrijdag op jou lekker luisterstasie. Altijd lekker om saam met jou te keier. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. En dankie Etienne Kalitz met die naweek afskop. En hy is weer volgende week terug, soos ouder gewoonte. Die gewone dinge op die program vandag weer. Sport, jou topic, gaan gesels ons lekker saam. Ook kyk ons na jou Netflix, wat's op die skerms groot en klein. En dan ook jou kiekie kyk en jou hotstaf wat jou kant toe kom. En ons aan met die muziek, jou weer om die draai, Jan, Jan, Jan, Two Tone Life.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Damn it, taxi rykie, maar die vet weet ek is happy.

die brander zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verstaan?

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by JI Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by JI Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. E-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dit was ons eerste 2 karaoke treffer versoeke wat van julle as my baie belangrike luisteraars deurgekom het. En dit was Ray Dillon met Jessica en Alan Jackson met Chattahoochee. En volgende op die speellys, The Gambles met Biggie Biggie Lam.
1: Hallo, ek is Harry en ek is Tony. Ons is The Gambles. Luister

minder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het erin. En ik is absoluut

0: Osna Kaapie Safaris at iAfrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Ian Diedrix op Luister FM 90.6, jou lekker luister. Ian Diedrix op Luister FM 90.6, jou lekker.

Je hoeft niks te vrees. Die dag het aangebreek, een perfecte prinkie raam, nes een storyboek verhaal. Die gasten is al hier,

0: Sara wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rug toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot, haar eerbied skroon, haar liefdryk sorg sy skerm sy. Gees in my, my soete naam. Sara Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sara, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als ik in de holte van die nacht nou weer die beestje bloemen kom, dan word ik mensen op onder van. Als die dooi is van Heidse Eibe, wat die wet van die beestje bloemen gemaakt heeft. Die sterkman wordt gekies, die sterkman moet oppassen. Want als die reenwachter en die groot honger komt, dan moet die kos en water gedeeld worden. Hij waar is die jachters van die oudheid. En die man met die groot lied kan maken.